Maar kind, ik weet die nog een zag. Ik weet dat ik als nog om de zon is naar zag. Op een wens is het schwer. De man die dem schmies, wo ze eens hebben gehad.